0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met Mosselbaai, inkomend van Danabaai. Danabaai T-aansluiting is nog steeds besig en jou drie groot T-aansluitings uit Heiderand Extension en Heiderand wat ook swaar verkeer dra. As jy inkom vanaf Hartenbos, uit Hartenbos self uit is dit besig. En dan baie besig daardeur voorbaai. Dan by Dias verby ook, dan begin het opklaar na Santos se kant toe. Kleinbrak en Grootbrak lyk vry vloeiend, ons beweeg deur na George se kant toe. As jy inkom vanaf Wildernis, lyk het redelijk vry vloeiend hierdie bult op. Madiba is wel besig, van Madiba af is het wel besig, op Nysna weg reg deur tot by York, en as jy inkom by Headlands uit, by die golfbaan lyk het goed, maar boot in die bult op in York is het besig. En dit is dan die paaie oor uit die Kwapas, ook vry vloeiende verkeer.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: vir 'n girl soos jy.
1: Mooi en daarvan die besings, haar naam was Somer. Nee, hartelijk goeiemorgen en welkom bij jou donderdagochtend, die 14e dag van mei. My naam is Danny, ek hou jou geselskap vir die grootste deel van die volgende 3 ure, maar met die dat het donderdag is, is dit natuurlijk ook weer tyd vir kus tot kruin, maar ek vertel jou een bietjie meer oor vandag se geselsie op kus tot kruin, een bietjie later. Nou eers terug na die muziek, Janik met Life.
2: Muziek op sy beste,

0: get to you.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
1: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sink dan maar met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
1: En selfs skure.
2: Nou klap jy my mos.
1: Thunder, jammer, Obel. But I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
1: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: Gerard Stein, vanmiddag vir jou. Ek weet jy wil, Selena Gomez, ook daar geluister. Vandag is donderdag 14 van Mei 2026 en sonskyn oggend wat ons so ver geniet. So kom ons maak net die beste van hierdie middag wat voorlê. Ek gaan jou geselskap hou tot so voor 3, soos het elke weeksmiddag doen, he, hier op 90.1, 104.1. Gepraat van geselskap, dankie aan mede-kollega Denny, wat saam met jou was, tussen 9 en 12 en ook Fred Orban met Kus. Tot kruin. Hier is die broers.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

Bon Jovi met What About Now, 14 Mei 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Nicolette, YouTube-ster, bekende entrepreneur Mark Zuckerberg. Verjaar ook vandag saam met jou, Rob, voetbalspeler Olly Murs, bekende popsanger George Lucas, direkteur. Dan Martin Garrix, hy is DJ, en ook Luca, realiteitsster. As jou verjaarsdag is, seënwense vir die nuwe lewensjaar. 104.1 SFM

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Shothou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienershothou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Chemical Romance met I Don't Love You. En voor dit het Kaleidoskoop vir ons gesing Wegbreek. Tijd vir my om jou te groet, mag jy een heerlijke hand hee, asjeblief, as jy op die pad is. Maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel en ry veilig. Groetnis.

0: Ons begin met Bombie en hulle weergawe van Mandy. Toe het ons geluister na Rooksyn met Wie Anders en Gerard Steyn met Brood en Melk. Hier is Brendan Piper met Jong Liefde, sal ons jonk hou.
1: Musiek op sy beste, net hier op S

gaan lag en praat filosofeer vir ure van werelde wat oop sal gaan in vrede. A hart vol moed wat tree sal vat met rede.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jeno 4.1 SM

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

zie kwaads, jouw wangen wordt zo rooi. Als jij mij laat proberen verstaan. Voor jou is het belangrijk dat ik jou aan het recht zal worden. Als ik met jou op wil maken.

jou planne het nou opgeraak, jou beker leeg gemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar spore wat jy achterlaat, voor